0: Toodle-oodle-ay hee.
1: Toodle-oodle-ay hee.
0: Yee-haw.
1: Yee-haw.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, hoi.